Maar je hebt geweerd. De zaal is voorbij. Ik zoek gelos in die koue. Daar ik dacht, hij die blote in een haas. Daar weggerij. Hoe kom bel jij?

Welkom, welkom by Vastrap met my Willem Viljoen. En die rede hoekom ek met daai ene begin het, dit is oom Hendrik Susan en oom Hendrik Susan het op die 4de Mei, nou wanneer was dit? Maandag, né? Maandag het oom Hendrik, het hy 123 jaar oud geword. Dit was sy verjaarsdag gewees. Hy het in 1903 is oom Hendrik gebore. En so dit was sy verjaarsdag. Daai een se naam was Oubaas Sefio. Voor ons aangaan, kom ons luister na nog enetjie Hendrik Susan en sy orkes.

Maar ons fokus op die Wheatstone, want volgende jaar is die Wheatstone 200 jaar oud. Die eerste Wheatstone is vervaardig 200 jaar gelede, precies volgende jaar. So ons sal later meer in detail ingaan daar. Ek gaan nou 'n voorbeeld speel van 'n twee ry Engelse konsertina en die konsertina is gebaseer op die eerste Wheatstones. Hulle het ook twee rye gehad aan elke kant, met ander woorde 12 plus 12 knoppies. So, daar was 12 van die een kant, 6, 6 en nog 6, 6. So kom ons hoor hoe klink hy.

0: Dan sê ons al gauw vir 'n vinnige advertensie, maar moenie weggaan nie, hier kom nog lekker boeremusiek en inligting rondom die konsertina.
1: Vanaand fokus ons spesifiek op fysika eksamenhersiening met besondere aandag aan kragte en beweging. Dit sluit in Newtonse bewegingswette, momentum en impuls, as ook beweging in een dimensie en vertikale projectielbeweging.
2: Kompas is terug met so'n bietjie matriek eksamenhersiening. Donderdag aand 7:30 hersien ons saam met juffrou Maureen Kutsie fysika vir die juni-julie eksamen.

Manny Erasmus en sy orkes met 'n lekker voorbeeld daar van die twee ry Engelse konsertina. Van die musikante konsertina spelers het partymal sommer so 3 verskillende konsertinas in een stuk gebruik. Ek dink maar aan Nick van Rensburg, hy het so rooie gehad, die goue en aan die boere konsertina. En dan gaan ek nou in die vervolg Willie Nelson, oom Willie Nelson, hy kon elke konsertina speel, hy het baie gebruik gemaak op sy plate van tot 4-5 verskillende soorte konsertinas, so ook Stefan van Sail met die Oudag Boereorkest, Magalies Boereorkest met Laurens, hulle baie mooi verskillende konsertinas wat hulle gebruik, verskillende make, so ons sal dit nou nog alles in die toekoms doen, maar ek wil graag hê ons moet allemaal luister na die konsertina en die verskillende klanke wat die wonderlike instrument voortbring.